sleek de morgen. Verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom. In films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is. Zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis. Uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek. En jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte. Maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijn Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vaggelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vaggelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vraggelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Alles Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de brede.

0: Media-update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
7: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een half uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij

0: Dingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

slaat het. Het is goed zoals het gaat. Ik heb het altijd zelf gedaan. Dus als je aan me vraagt hoe het met mij is, zeg ik iets beter dan gisteren.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden

is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een koplopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, voor onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een half uur

0: 18-jarige Bredanaar opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu.
10: In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, voor onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN. En die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de Dode Spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd.

0: Van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de brede update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
4: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen. Welkom bij

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Rond deze tijd begint op landgoed Bronbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma Siam en Pakhanbaru spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Regie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het Verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus Nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. De aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: There was a storm

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A76 geleden richting Aken. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: morgen, zaterdagmiddag, even na 12. En dan zul je denken, hé, ik hoor een hele andere stem op je radio. Nou, dat klopt, dat kan ik je wel vertellen. Want onze Robert heeft een welverdiende vakantie en die heeft hij echt verdiend. 2 weken lang zul je het daarom moeten doen met mij.
1: Typisch Hans.
0: Maar niet getreurd, we draaien dezelfde muziek.

Een van die mooie platen van Billy Idol natuurlijk. Sweet 16 uit 1986. En als eerste plaat hoorde je natuurlijk ABBA en de Spaanse versie van Chiquitita. Dus dat is ook wel weer eens een keertje wat anders gewoon. En we draaien natuurlijk ook gewoon Nederlandstalig artiesten, maar ook Nederlandstalig. We draaien er weer twee achter elkaar. Vanessa met Dynamite en VOF de Kunst. Met één kopje koffie uit 1987.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

VOF de Kunst. Met zanger Nol Havens natuurlijk. En hij heeft zijn koffie liever zonder suiker. Nou, ik heb mijn koffie het liefste met melk en twee zoetjes. Want suiker, dat komt er bij mij niet in. Wat is nou het leuke als je dit programma eens een keer een uurtje over kan nemen? Is dat je ook wat jongere platen kan draaien. En dat is natuurlijk altijd leuk.

toen was het in één keer plotseling stil, terwijl de plaat nog 20 minuten door zou moeten gaan. Nee, 20 seconden, sorry. Elton John en Dua Lipa. En dat mooie Cold Cold Heart uit 2024 alweer hier op Breda Nu Radio. Want daar luister je naar. Straks na de klok van 1 uur, dan ben ik er ook weer. Maar dan draaien we alleen maar 70s, 80s en 90s. Nou, wat wil je dan nog meer? Wat kun je nog meer verwachten in dit uur? Oeh, we hebben Albert Westhoff voor je klaarstaan. De Time Bandits komen langs. En we gaan nu terug naar 1999. Miss Britney Spears, I'm born to make you happy.

1996 alweer voor Clouseau en de Nobel Prize. En daarvoor uit 1999 natuurlijk Britney Spears en Born to Make You Happy op deze zaterdagmiddag. Breda Nu Radio, 107.3 FM. We hebben tegenwoordig ook onze eigen app. Dus mocht je die nog niet hebben, download hem even. Hij is overal te downloaden, de Breda Nu app. En je kan er alles mee doen. Je kan zelfs terugluisteren en je kan er live luisteren. Nou, wat wil je?

Even lekker terug in de tijd, 1984 met Miss Tina Turner en I'm Your Private Dancer. Heerlijk natuurlijk. Ik zei het al, we hadden Tina Turner, maar natuurlijk ook, inderdaad, de Time Bandits. En die hele mooie plaat, I'm Specialized in You, uit 1983 alweer. Daarna Albert West.

Dat. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Wat had die man een mooie stem eigenlijk best wel. Albert West en Ginny Come Lately uit 1900 en... weet je dat nog? 73. En over 1973 gesproken, daar komt deze ook uit.

ging even heel ver terug in de tijd met Annemarie David. En daarna Babe met Never Listen to a Bouzoukie Player hier op Breda Nu Radio in het programma Succesnummers. Ja, ik ga 2 weken even Robbers vervangen, want die heeft een welverdiende vakantie. En dat heeft hij echt verdiend, geloof me. Ik niet dit jaar helaas, dus straks na 1 ben ik er sowieso weer. Maar eerst nog even Bruce Springsteen en I...

heel eerlijk moet zijn, vind ik dat dit nummer toch wel een van mijn favoriete platen is. Ja, hij stond in de playlist, dus ik was alleen maar happy natuurlijk. Bruce Springsteen en I'm on Fire. En daarvoor inderdaad Babe op je radio. Breda Nu Radio, daar luister je naar. Je kan ons allerlei dingen ontvangen via de tv, via de app, via FM 107 3FM. En nog veel en veel meer sites zijn allemaal te bekijken natuurlijk. Ook op www.

ene laatste plaat weer voor het programma. Succesnummers in deze zaterdagmiddag 22 augustus in het jaar 2026 lag in handen van BZN, de band zonder naam en La France. Dit is mijn laatste plaat en ik zou zeggen, ja, eigenlijk tot volgende week. Maar nee, over een aantal minuten ben ik er alweer, maar dan met Typisch Hans.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivals weer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A76, alleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
14: Dit is nou echt typisch Hans.

Het is even na de klok van 1 uur. Ik zeg goedemiddag en welkom weer tot 4 uur met alleen maar hits uit de 70s, 80s en 90s. In dit programma natuurlijk. We begonnen met Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. Wat gaan we in het eerste uur doen? We hebben straks natuurlijk de straatvraag. En we hebben de remix niet te vergeten. Maar als eerste natuurlijk een Nederlandstalige plaat.

een van die grote hits uit 1990. Matthias Reim en Verdammt ich lieb dich. En dan voor de tweede plaat, zoals je weet, altijd Nederlandstalig, Toontje Lager en zoveel te doen. We gaan nog één plaat draaien en dan is het alweer tijd voor de straatvraag. En dat is een plaat uit 1998, Natalia en Brooklyn. Hier is Thorn.

0: Natalia Imbruglia uit 1998 alweer.
1: Ja, dat zei ik. De straatvraag van deze week is...
0: Heb jij wel eens een stunt uitgehaald?
2: Ik werkte op een kantoor in een warenhuis. En ik kwam zo... die trap af in het warenhuis terecht.
3: Ja, als het gaat om met mijn fietsen, zeker weten.
4: En op welke manier?
3: Ja, overal rijden waar het niet mag en zo. Maar ja... Ik heb ook wel eens een fiets hier en daar opgevoerd.
5: Nee, ik kan me niet herinneren. Ik ben wel een keer over een springschans van met skis. Dacht ik een paar Oostenrijkers na te kunnen doen. Maar toen heb ik een half uur knock-out gelegen. Maar verder geen gekke ding eigenlijk.
6: In mijn jeugd heb ik wel wat stunt uitgehaald. Maar,
4: en wat voor dingen dan?
6: Belletje rellen. Een wheelie trekken op de fiets. Dat soort dingen. Maar.
4: Een stunt? Nou, niet per se. Eigenlijk niet.
7: Nou, dat klinkt als een behoorlijke stunt.
5: Ja, dat was een beetje overmoedigheid, denk ik, toen ik vrij jong was. Maar geen gekke dingen. Dat is niet aan mij besteed.

0: als eerste natuurlijk de straatvraag. Heb jij wel eens een stunt uitgehaald? Nee, ik denk dat iedereen dat wel eens een keer gedaan heeft. Ik zou niet weten wat ik vroeger allemaal heb gedaan, maar het zal best wel eens aardig wat kunnen zijn. En daarna Rockwell. En eigenlijk zou het moeten zijn Rockwell en Michael Jackson, vind ik. Want op de achtergrond hoor je Michael Jackson natuurlijk. Somebody's watching me hier natuurlijk op Breda nu.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Typisch Hans.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Been Watching You. Er is trouwens ook nog een andere plaat op dit nummer gemaakt. Dat draaien we binnenkort wel een keertje. Dit waren de Police natuurlijk met de zanger Sting en Every Breath You Take. En daarvoor Pussycat uit Limburg uit 1983 en Lovers of a Kind. Na de volgende plaat is het tijd voor de 12-inch uitvoering voor deze week. Maar voordat we dat gaan doen, eerst nog even drie leuke dames.

hebben aardig wat hits gehad. De Drie Dames van Love. Dit was uit 1978. En wij draaiden de Trojan Horse hier op Breda Nu Radio. Je weet het. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4. Alleen maar 70s, 80s en 90s. Met verschillende items. En het is nu tijd voor de 12 inch van de week. En wie dat is, dat hoor je zeker, denk ik. Als hij wil starten, tenminste. Nou, ja. Hij heeft een beetje last van de warmte, heb ik zo het idee. Of niet, Colonel Abrams. Hier is Trapped in de 12-inch uitvoering.

0: Hij had even wat opstartproblemen, maar het is hem toch gelukt inderdaad. De 12 inch voor deze middag, Colonel Abrams. En we draaien de Trapped hier op Breda Nu.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Mr. Rock'n'Roll himself. Shakin' Stevens en I Cry Just a Little Bit uit 1983 hoorde je. En daarvoor uit 1980 alweer de Matchbox en de Midnight Dynamos. Hier op Breda nu jouw 70s, 80s en 90s middag. Wat wil je nog meer? Lekkere muziek, nou daar zorgen we wel voor op deze zaterdagmiddag. Even terug naar 1985. Hier is Simply Red en Holden.

laatste plaat was het voor dit uur. En de man treedt nog steeds op en heeft nog steeds een verschrikkelijk mooie stem. We zullen hem een keer weer in de lijfuitvoering doen. Simply Red en Holding Back the Years uit 1985. Ik kan er nog eentje voor je draaien. En daarna zijn we terug naar de commercials, het nieuws en natuurlijk de verkeersinformatie voor het tweede uur. Wat gaan we dan doen? We hebben een lijfuitvoering en natuurlijk de straatvraag. Want die doen we drie keer. Eén keer in het eerste uur, één keer in het tweede uur en één keer in het derde uur. Wat mij betreft, tot zometeen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A76, alleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
8: Wij hebben het lef om deze...

Welkom bij het tweede uur. We begonnen met Matt Bianco met een hit uit 1984. It's More That I Can Bear. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben natuurlijk nog de straatvraag en we hebben een live uitvoering vandaag. En die is in handen van Mr. Nick Kershaw.

Een van de vele platen die zo op elkaar lijken. De muziek van Modern Talking. Want je kan er alle tekst overheen gooien. En de muziek is hetzelfde. 1985, You Can Win If You Want. En daarvoor de tweede plaat, Nederlandstalig. En we draaiden Rob de Nijs uit 1996. En dat mooie Bugheart. En dit is een Nederlandse productie. Wel in het Engels gezongen, maar ze komt uit Nederland. Hier is Nadie. En Windforce 11. En daarna Nick Kamen.

0: man van de spijkerboekenreclame en werd geholpen door Madonna voor een zangcarrière. Nick Kamen en Loving You is sweeter than ever.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Best een interessante vraag. Wat vind jij ervan dat er steeds vaker om fooi wordt gevraagd?
2: Als een glaasje bier twee tijden is, dan geef je 3 euro. Dat is 20 cent fooi.
3: Als er extra service zijn, dan moet er ook iets extra's voor gegeven worden.
4: Ja, meestal rond ik het gewoon af.
2: De mensen lopen ervoor en ze hebben dan niet veel. Nou, als ze dan maar extra geld krijgen, dat is wel netjes, vind ik. Ja. Ja,
4: het is of fooi of het is een percentage wat je betaalt. Het kan niet allebei zijn. Dus dat moet duidelijk zijn voor mij.
5: Op zich wel goed, maar volgens mij is het in Nederland niet helemaal nodig. Volgens mij krijgt iedereen, is minimumloon hoog genoeg dat iedereen ervan kan leven.
6: I mean, I'm from the US, so it's, you know, a big tip in culture. So, you know, we do a lot of tips.
7: Meestal vragen ze dan niet om, hoor, maar ik rond het meestal af met een paar euro. Afhankelijk van hoeveel je besteed hebt.
6: It's right to tip. But at the same time, like, as a society, you shouldn't have to. They should be getting paid more.

kan me nog herinneren, de videoclip van deze plaat uit 1997. The Backstreet Boys en Everybody. En daarvoor de straatvraag. Wat vind jij ervan dat er steeds vaker om fooi wordt gevraagd? Nou, er wordt niet echt om gevraagd, vind ik. Ik geef het automatisch in. Ik denk dat dat de meeste mensen doen. Ja, dat is wel mijn idee. Ondertussen gaan wij lekker door met de muziek. We gaan eerst naar 1995 en daarna gaan we heel ver terug naar 1976. Maar eerst, Mr.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: 1976, Maxine Nightingale en Right Back Where We Started vormen voor Coolio en dat mooie Gangsters Paradise. Oeh, dat is wel zo'n lekkere plaat.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

De live-uitvoering voor vandaag, deze zaterdag 22 augustus in het jaar 2026, lag in handen van Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Een van zijn vele hits natuurlijk, die je regelmatig te horen krijgt hier op Breda Nu, zoals je dat weet. Iedere zaterdagmiddag alleen maar 70s, 80s en 90s. En over hits gesproken.

Niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

zei het al, we gaan terug naar 1989 inderdaad met Madonna en dat Like a Prayer. En daarvoor inderdaad Matthew Wilder uit 84 en dat mooie nummer The Break My Stride. Oh, even tijd voor een oudje in 1974. Die zijn de Robots.

1974, de ene laatste plaat voor dit uur lag in handen van de Rubettes. En wat kan die man ook zingen, zeg. Sugar Baby Love. Hey, tweede uur zit erop. Zometeen zijn we er met de straatvraag en behandelden de top 10. En we gaan terug naar de jaren 80. Dit is mijn laatste plaat voor de... Als hij het... Ja, zullen we deze pakken? Ja, doen we. De laatste plaat voor de commercials, het nieuws en de verkeersinformatie. En daarna zijn we bij je terug. We gaan eruit met June Lodge en More Than I Can Say uit 1982.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas Terdeel met het Radio Nieuws op Breda Nu. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A76, geleden richting Aken. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
12: Dit is nou echt typisch Hans.

0: Welkom alweer bij het laatste uur op deze zaterdagmiddag. We begonnen met 1986 hier op je 40. En Sing Our Own Song, Amandla Away Toe, hoorde je daar op het einde. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben de straatvraag en die is wel heel erg. Ik ben benieuwd hoe dat de mensen daarop gaan reageren. En natuurlijk de top 10 die we gaan behandelen. En we gaan terug naar het jaar 1987.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Typisch Hans.

er zijn soms van die platen. Dat is onder andere deze van Toto. Uit 1986 met de I'll Be Over You. Daar heb je een live uitvoering van en een gewone uitvoering. En ik denk in dit geval dat de live uitvoering beter is als het, ja, als de studioopname. Laten we het zo maar eventjes zeggen. Ja. Je luistert nog steeds naar Typisch Hans. Je weet het, jouw 70s, 80s en 90s middag. Iedere zaterdagmiddag hier op Breda nu. En ook heel de zomer zijn we er. En dat is lekker met Squirrelly Polly onder andere.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Mr. Rick James en Super Freak uit 1981. En daarvoor is Squirty Polly. En die mooie plaat, inderdaad. De World Cup.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Hier ben ik wel reuze interessant. Nou, moet ik eerlijk zeggen. Wat vind jij van een fatbike-verbod?
2: Ik heb zelf ook een fatbike. Alleen, ja, ik fiets natuurlijk niet door de stad en door de parken. Maar het is merendeels de jongere jeugd die natuurlijk niet aan de regels houdt.
3: Ik vind het altijd een beetje moeilijk, want ja, mensen moeten ook gewoon kunnen fietsen natuurlijk.
4: Het hoeft mij niet echt verboden te worden, maar wel met, ja, met de wetgeving dat het dus zeg maar verantwoord is.
3: Er zijn ook gewoon veel te veel mensen die gewoon die fatbike opvoeren.
5: Nou, daar ben ik het mee eens. Ja, want het, ze scheuren helemaal langs je heen. Ja, ik woon in Gouda en dan heb je het ook.
6: Ik vind dat volledig terecht. Totaal onverantwoord zoals die... Die kinderen die erop zitten rijden.
7: Nou ja, misschien kan ik ook een goede regelgeving verzinnen om een fatbike op een goede manier te gebruiken, zeg maar. In plaats van gelijk te verbieden.
6: Ik heb zelf een scootertje. Nou, je wordt af en toe ingehaald door een fatbike. Dat ding van mij loopt al 45. Ja, totaal onverantwoord.

ex natuurlijk van Jennifer Lopez, Mark Anthony en You Sang To Me uit 1999. En daarvoor het verbod. Wat vind jij van een fatbike-verbod? Als ik heel eerlijk moet zijn, ik heb zelf ook een scootertje. Ding rijdt echt niet harder als 45. En inderdaad, ik moet die man gelijk geven. Je wordt compleet ingehaald. En vraag niet hoe, want ze zijn gewoon met z'n tweeën. En dat er nou zo weinig ongelukken gebeuren. Nou, ik denk dat in de toekomst er veel meer ongelukken gaan gebeuren. We gaan nog twee platen draaien. En dan is het tijd voor de top 10.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: afgelopen jaar zijn ze gestopt met optreden. The Two Brothers on the Fourth Floor. En Dreams draaiden we uit 1994 alweer. Inmiddels is het de hoogste tijd voor de top 10 die we gaan behandelen. We gaan terug naar het jaar 1987, week nummer 15 alweer. Wat vonden we daar allemaal? Op nummer 10 bleef staan Carly Simon en Coming Around Again in de vierde week dat zij erin stond. En Freddie Mercury met The Great Pretender ging van 11 naar nummer 9 in de vierde week. Twee plaatsen winst dus. Drie plaatsen verlies voor Level 42 met Running in the Family. En die stond er 9 weken in. Vijf weken voor Benny King en Stand By Me ging van 8 naar nummer 7. Eén plaatsje winst. Ook één plaatsje winst voor Prince met Sign of the Times. In de vijfde week dat hij erin stond. U2 met With or Without You ging van 9 naar nummer 5. En Still Loving You van de Scorpions ging van 4 naar nummer 4. Bleven dus gewoon lekker staan op een vierde plek. Dat betekent dat we ze gaan draaien voor jou speciaal. De nummers 3, 2 en 1. En ik kan alleen maar zeggen, geniet ervan.
1: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

Dat was dan de top 3 voor vandaag. Nummer 3 bleef nummer 3. Boy George en Everything I Own. En nummer 2 kwam van nummer 1 uit 1987. Mel & Kim en Respectable. En van 2 naar nummer 1. Piet Veerman, de zanger van The Cats natuurlijk. En Sailing Home. Volgende week weer een nieuwe top 10. Dat kan ik je wel beloven. En tot een beetje het einde gaan we nog even wat gezellige muziek draaien op deze zaterdagmiddag. Hier zijn de bellen.

Even lekker terug in de tijd, 1976 alweer, met de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Het zit er weer op voor deze zaterdagmiddag. Inderdaad, 22 augustus alweer in het jaar 2026. Volgende week zijn we er weer tussen 1 en 4 met jouw 70s, 80s en 90s. En dit wordt mijn laatste plaat. En die ken je vast en zeker. Foreigner. But I Wanna Know What Love Is. 1984. Ik wens je nog een prettig weekend. En maak er een mooie week van. Tot volgende week.

0: Ben jij een reporter, een cameraman of vrouw met een scherp blik? Of iemand die als DJ de mensen aan jou gekluisterd houdt? Kom Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Techie hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laak? Alles mag in de textielbak. Zo geef je een nieuwe kans. Drop je textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere outfit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Promodel, het radio.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda.nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda.nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op Breda.nu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu, partner van ondernemers. Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nieuws.
8: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend. Wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op de website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter. Dat. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws op nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. vertraging in het zuiden van het land nog op de A76 geleden richting Aken. Bij de grenscontroles staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Tralalalala.
13: Wat een ouwe hoer.

0: laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Hij komt uit Schotland en is vandaag jarig.
1: Daar is feest.
0: Dat kan je wel stellen. Barry Can Swim, het is een nieuwe single. Dance, dance, dance. Uitgekomen gisteren. En nou ja, ik zeg het al, hij is vandaag jarig. 34 jaar geworden. Eigenlijk zijn verjaardagscadeautje aan ons een heel klein beetje. Zo kun je het gerust noemen. Welkom. Halleluja, we zijn er weer hoor. Ja, Breda, nu we hebben een paar weken... Nou ja, radiostilte is een groot woord. Maar je hebt weinig live programma's gehoord de afgelopen periode. Ik ga je even een heel klein beetje meenemen hierin. Want we zijn verhuisd. Als je nu naar de Visual Radio kijkt, dan zie je de nieuwe studio, zeg maar, waar we nu vandaan zitten. Die is in Oosterhout. We zitten in Oosterhout tegenwoordig. Ja, daar zit de studio van Breda nu. Mocht je ons zoeken op het oude adres, de Duitsland. Helaas jongens, daar zitten we niet meer. Maar wel op dus een nieuwe locatie. Hartstikke leuk. Het is allemaal voor ons even wennen. En ook even af en toe wat dingetjes testen. Dat gaan we vandaag een beetje doen. Er moeten natuurlijk nog wat verbindingjes getest worden en muziekjes getest worden en dat soort dingen. Dus ja, ik denk, weet je, we moeten toch even wat dingen in mijn systeem uit. Laat ik dan maar gaan. Zeg, wel een leuk idee. Dan heb ik je 2 uur eventjes in mee. 2 uur lang ga ik je vermaken met leuke muziekjes. Nieuwe platen. Ook leuk nieuws. Ja. Nog niet alle nieuwtjes kan ik je vertellen, maar er komt leuk nieuws aan. En ja, wat ik al zeg, vooral leuke muziek, zoals deze. Heel fijn, de Arctic Monkeys. Ach, wat heb

Blijft dit toch een lekker liedje, hè? Anastasia en Left Outside Alone hoorde je bij Breda nu. Je luistert even naar een ingelaste uitzending, laten we het zomaar gewoon noemen. Ik weet niet hoe het anders... Test. Dat is een mooie naam voor de uitzending. Test. Dat is hartstikke leuk. En we zijn er gewoon eventjes om wat apparatuur te testen. De studio is vernieuwd. Dat kun je zien als je op Visual Radio mee zit te kijken. En dat is alleen maar leuk. Heb ik zo meteen nog wat leuks voor je? Oh ja, zeker. Want we gaan straks nog even bellen met XX Julia. Wat is daar zo leuk aan dan? Nou, die heeft een nieuwe single uit. En die staat volgende... over 2 weken. Staat zij op Breda Barst. Dus daar mag ook wel eens wat over verteld worden natuurlijk. Dat is alleen maar heel erg gezellig. Gaan we straks even mee bellen. Eerst hoor je even muziek van Roosmarijn Otten. Moet je dit eens even luisteren. Dit is zo mooi. Jij hoort bij mij.

Even ter info, hij doet het niet meer hoor. Hij is al gestopt met skaten. Hij heeft wel een goede reden ervoor, hij leeft namelijk niet meer. Scatman John ontdekt op straat, hè, deze man. Hij liep op straat en die deed altijd de hele tijd dit. Hij stotterde ook heel erg en geeft stotteraars de tijd. Dat is gewoon een feit. Maar daardoor is hij ontdekt en heeft hij een wereldhit gehad met de Scatman. Scatman John hoorde je hier bij Breder Nu. Zometeen Etje Kedetje Sharon. Ook die spoon komt er nog aan. En we gaan even bellen met XX Julia.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A76, alleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooie...

0: Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer. Oh, hey.

0: Teaspoon en Summer Love hoorde je bij Brede nu. 5:10. Ik zei het al, een beetje een extra uitzendingje. Gewoon vanwege de verhuizing. We zijn eventjes wat dingen aan het testen. En dat betekent dat we ook de telefoonlijn moesten testen. Maar, dan ga ik je gelijk even een leuk verhaal vertellen. Soms is dat helemaal niet erg om heel even de telefoonlijn te moeten testen. Want, ja, laten we eerlijk zijn. Er komt heel veel leuke muziek uit op dit moment. Waaronder de nieuwe single van XX Julia. En geloof het of niet, maar we hebben er even aan de lijn. XX Julia, goedemiddag.
1: Hallo, test.
0: Ja, test. Ja, het werkt. Wat is dat goed?
1: Hey, nice.
0: Alles wel?
1: Ja, met jou?
0: Ja, zeker. We zitten op een nieuw plekje. Dus als je weer een keertje langskomt, moet je niet meer in Breda zijn, maar in Oosterhout voortaan.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus voor jou denk ik ook dichterbij, hè?
1: Ja.
0: Ik hoor bij deze dat geregeld is. Hey, laten we met begin beginnen. Want ik bedoel, er is een heleboel aan de hand momenteel. Want je wordt, ja, heel eerlijk gezegd, steeds vaker op het podium gezien.
1: Ja, absoluut. We hebben echt, zeg maar, een flinke groei gemaakt. Ja. Zeker na de laatste keer dat we bij jullie gespeeld hebben.
0: Mm-hmm.
1: Wat is er allemaal gebeurd? Popronde, iets van 33 shows. Popprogramma van Paps. Noord en Slash mogen spelen. En nu iets van 20 festivals, waaronder Breda Barst.
0: Ja, bizar, hè? Ja, Breda Barst, inderdaad. Die zag ik ook op het lijstje staan. Wat kan ik een beetje verwachten van de show die je daar gaat doen?
1: Wel, we zijn momenteel dus bezig met een rebranding. Hè. Zoals je bij de nieuwe single hoort, die is allemaal iets ouder. Maar we spelen nog wel de oude set. Dus wat ga je verwachten op Breda Pars? Alleen wat kun je verwachten? Zijn eigenlijk de soulnummers.

0: En een goede tijd.
1: Ja, nou zeg je, we zijn aan het rebranden. Ik merk het wel een klein beetje. Maar kun jij uitleggen wat je daarmee bedoelt? Met het rebranden van XX Jullie als sound?
0: Ja, zeker. Ik ben momenteel echt een andere hoek ingegaan. Ik kwam eigenlijk van de pop-soul-muziek. Uh-huh. Maar ik merkte dat ik mijn boodschap, ik ben nogal activistisch, niet helemaal kon overbrengen via dit genre. En ik merkte ook dat als ik op een podium sta, dat ik eigenlijk wil springen van links naar rechts. En dat het eigenlijk een soort van echt een feestshow moet worden. En ik zeg niet van die partynummers van carnaval. Maar het tempo mocht allemaal iets hoger. En die ruwheid. En ik hou heel erg van rap. Dus wat komt er aan is eigenlijk veel meer hip-hop, jungle invloeden, heel veel vieze synth-basjes, heel veel attitude en heel veel boodschap.
1: Ja, want dat is iets dat viel me ook wel een klein beetje op. Sinds dat je iets meer naar buiten komt als activistisch. Want dat zeg je gelukkig zelf, dat ben je wel een klein beetje natuurlijk. Sinds dat je een beetje meer naar buiten komt als activistisch, krijg je ook wel wat meer haatreacties, krijg ik de indruk.
0: ik ben niet bang van een paar doodsbedreigingen of activistisch.
1: Hoe ga je daarmee om?
0: Hoe ga ik daarmee om? Ik probeer dat allemaal niet te serieus te nemen. Ik blokkeer deze mensen meestal, want ik denk van als je echt zoveel problemen hebt, dan is het misschien beter dat we elkaar niet zien online.
1: Ja.
0: Maar ik probeer daar gewoon in te komen en te kijken vanuit hun kader. En als iets heel erg choqueert of iets heel erg tegen u ingaat. Ik ben in een koffiebar.
1: Ja, ik begreep het.
0: In elk geval, dus ik probeer het altijd vanuit hun perspectief te zien. Al is het soms wel dat ik denk van, dit is wel echt heel erg overdreven. Maar ik laat dat allemaal niet te dicht komen. Ik hoop gewoon lief te antwoorden in de hoop dat zij ook een beetje gaan inzien van, misschien is er iets mis met mij en ben jij niet het probleem, maar ben jij de spiegel.
1: Ja, je moet eigenlijk gewoon een beetje respect voor elkaar blijven houden, toch? Ook al verschil je misschien van mening.
0: Ja, voilà.
1: Ja, dus,
0: ik kan ook heel hard reageren of heel kut doen, maar dan denk ik ook, maak me nou een mooie persoon nu.
1: Nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. Hey, even een ander dingetje. Je hebt ook best wel wat collabs gedaan de laatste tijd. En een van die collabs is uitgekomen als nieuwe single. Buy Me at a Store. Nu zag ik al in je video's en in je socials dat je inderdaad jezelf maar een beetje in een potje had gestopt om jezelf te verkopen.
0: Ja.
1: Leg even uit. Wat houdt die single in?
0: De single gaat eigenlijk over de grijze zone binnen seksisme, waarin dat je het gevoel hebt dat er iets mis is, of dat die persoon nu eigenlijk niet echt behandelt als persoon, maar meer als object. Mm-hmm. Maar doordat die persoon wel doet alsof dat hij heel feministisch is, begint je eigenlijk aan jezelf te twijfelen van, maar je zegt dat je feministisch bent, maar je doet dit en je doet dat, en je bent best wel vrouwenvriendelijk in hoe dat je met mensen omgaat, waardoor dat je echt zowel boos als van confused wordt. Mm-hmm. En daar gaat je stem over. Van, als je helemaal feministisch bent en zo verder, maar je ziet mij nog steeds als iets dat je bijvoorbeeld in een potje kunt kopen in de supermarkt.
1: Ja. Nou, en dan zeg je dat toevallig, je bent vrouw onvriendelijk en dat soort dingen, dat je dat een beetje daarin gaat merken. Maar merk je dat in de praktijk ook? Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn, de ploeg achter Wij Eisen de Nacht op is momenteel ook weer redelijk actief. Wat opgericht is destijds voor Lisa, die vermoord werd in Duivendrecht. Daar moet daar ook een link mee leggen?
0: Ja, misschien wel. Daar kan ik inderdaad wel eens contact mee opnemen. Want het is wel echt een heel goede beweging.
1: Ja, want ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Iedereen moet toch veilig de straat over kunnen. Hè? Laten we dat even voorop stellen.
0: Ja, dat vind ik ook. Mensen moeten gewoon een beetje lief zijn tegen elkaar. En niet zo onnozel doen.
1: Ja, nou ja, dat inderdaad. Hey, en Buy Me at the Store is een collab met Ruby Mus. Is die er ook bij tijdens Breda Borst?
0: Ik denk het niet, want volgens mij heeft zijn optreden daarna waar dat ze naar gaan kijken. Mm-hmm. Maar mocht dat niet doorgaan, dan ga ik er zeker gewoon dat podium op slepen.
1: Ja, dat is wel zo leuk natuurlijk. Ik bedoel, ik vind het altijd wel grappig, die collabs. En het is inderdaad wat je zegt, het is een hele andere sound, die Buy Me at the Store.
0: Ja.

0: Ja, klopt. En het is wel heel leuk, want we zijn nu samen... Ruby is mijn beste vriendin. Uh-huh. We zijn nu samen met nog een andere vriendin in Berlijn aan het vieren. En een gezellige vakantie aan het hebben. Dus het is wel heel tof om dan en die release te hebben en samen te zijn in dezelfde stad.
1: Ja, nou, dat kunnen we stellen inderdaad. En die sound die gaan we verder, vaker horen, denk ik. Deze sound die je hier laat horen. Vertel eens heel even kort over, over de productie van deze track.
0: Ja, de productie is gemaakt door Charlene. Uh-huh. Charlene Doren, echt een super getalenteerde en gepassioneerde vrouw. En ik heb haar leren kennen op de Gentse feesten. En toen was er meteen een klik. En ik vond het allemaal heel vet wat dat zij deed. Want zij heeft ook veel geproduceerd voor Pommelien Thijs. Want zij speelde gitaar bij Pommelien, denk ik, tot een jaar geleden. En toen hadden we zoiets van, kom, we gaan gewoon die studio in. En ik liet een paar demos horen. En ze zei, ah ja, dit is wel vet. En toen liet ik er een extremere horen. En toen was van, ja, fuck it. Dit gaan we doen. Dit is vet. En van het een kwam het ander. En dan begon ik te zingen van... ik wil zo'n lijntje van... En zij dan meteen omzetten. Super dikke synthbas eronder. En ja, Charlene moet je maar een klein beetje input geven. En die knalt gewoon door. Dus daar kwam een hele vette trek uit.
1: Ja, nou ja, dat is het inderdaad. Het is een hele dikke trek. En vanaf nu eigenlijk overal gewoon te streamen, hè, natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Ja. Zeker vooral. En vooral ook onze artwork.
1: Ja, nou, dat is inderdaad ook wel even een dingetje. Dat artwork is ook gewoon hartstikke netjes. Maar ik heb nog wel even een hele belangrijke vraag. Want nu je hier dan mee bezig bent met die nieuwe sound, met alles gewoon te doen. Komt er nog iets van een EP aan of een album of iets in die geest? Of wil je daar nog niks over zeggen? Dat kan natuurlijk ook.
0: Ik wil daar zeker iets over zeggen. Ik ga er geen tijd op zetten, maar er komt iets heel vet aan.
1: Oh jee. Ik ben heel erg benieuwd. Hou je ons op de hoogte en bij deze de uitnodiging om weer een keer langs te komen. Want dat wordt wel weer een keer tijd.
0: Ja, zeker. Ja, er komen heel leuke... Het komt heel leuk nieuws aan op verschillende aspecten. Dus ik kijk er naar uit om dat te delen.
1: Nou, mooi. Dan hou ik mezelf zeer zeker aanbevolen. En we zien elkaar op barst, hè?
0: Ja, natuurlijk. Superleuk.
1: Hey, tot dan. En dankjewel. Tot zover. Ik ga je draaien de nieuwe single van jou samen met Ruby Miss. Buy Me at a Store.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Hij komt uit Frankrijk en is een hele goede DJ. Ik heb het over Hugo en zijn nieuwe single Move Into The Sun. Hoorde je hier bij Breda nu in test, zoals we het programma maar gewoon gaan noemen vandaag. Ja, moet het toch een naam aangeven. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Eerst nog even aandacht voor Roxy Dekker. Haar nieuwe single heet Bear.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.
1: Michael, Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsai, Jungle by en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant vanwege ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Vermoedelijk is de aanleiding de berichtgeving over de uitgeputte bemanning van het vliegdekschip USS Lincoln. De ontslagen hoofdredacteur spreekt van een rode lijn die wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A76, alleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Ach, wat een lief liedje is dit toch, hè? Heel zoet, maar wel leuk. The Backstreet Boys en Quit Playing Games With My Heart. Ik zeg van harte welkom, uurtje nummer 2 van Test. Ja, mocht je de radio aanzetten en zoiets hebben van... hé, wat is dit nou? In één keer iemand op de radio op dit tijdstip, dat ben ik niet gewend. Kan aardig kloppen, maar vandaag doen we het een keer wel. Het is een testuitzendingje en ook dat is wel eens nodig. Gewoon omdat we verhuisd zijn. Mocht je mee zitten te kijken via de Visual Radio, dan kan je dat momenteel ook zien. Dat doe je heel simpel. Ga gewoon naar bredanu.nl en dan zit daar een knopje ergens dat je mee kan kijken in de studio. En je kan ons ook nog bellen, mocht je dat leuk vinden. Dat is ook nog een mogelijkheid. En bellen, dat kan je dan weer doen via 0762100210 optie nummer 9. 0762100210 optie nummer 9 is ook allemaal geen probleem. Straks heb ik nog nieuws voor je over niemand minder dan Alice May. Je kent hem misschien nog wel, stond vorig jaar op Bredebarst. En daar is leuk nieuws over. Joh, dit heeft ze gisteren zelf bekendgemaakt. Dus dat is ook wel even... ja, dat zometeen. Eerst nog even aandacht voor wat leuke muziek. In dit geval van niemand minder dan Bastille. En die voelt aan wat we aan het doen zijn. Namelijk gewoon hitjes pompen. Zo heet deze plaat er ook. Pompen.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

is dit toch een lekker nieuw liedje, zeg hij. Another, samen met Emily Warren. Silver Lines hoorde je bij Breda nu in het programma Test. Kon je denken, Test, wie noemt zijn programma nou Test? Nou ja, dat doe ik in dit geval eventjes, maar dat heeft ook zijn redenen natuurlijk. Hè? Ja, we zijn even aan het testen vanuit een nieuwe locatie. De nieuwe locatie waar Breda nu voortaan gevestigd is. Mocht je willen weten waar het is, eigenlijk heel makkelijk. Het is gewoon te vinden in Oosterhout. En ja, binnenkort meer daarover, denk ik. Dat zal ongetwijfeld. Zo, hè. Ik heb ooit geleerd, als je niet weet wat je moet draaien, is ABBA altijd een goede keus. Daar kan je nooit mat mee gaan. Nou, dat is ook wel een klein beetje zo. Daarom hoor je nu ABBA uit Zweden op de radio. En het, ja, ik moet zeggen, ik vind deze toch wel het leukste, denk ik. Lay all your love on me.

Is dit toch fijn? Blackpink en Jump hoorde je bij Breda nu. Hey, ik beloofde je daarnet, ik heb nog wat nieuws over Alice May. Een zangeres die vorig jaar op Breda Bar stond. En ja, er is toch wel iets leuks mee. Want gisteren heeft ze bekendgemaakt dat 23 oktober haar debuutalbum uit gaat komen. Jazeker! Ach, we zijn er zo blij mee. En ik heb inmiddels ook al contact gehad met het management. Want ze stond gisteren op Pukkelpop, daar maakte ze bekend. Pas geleden deed ze ook Rock Werchter. En ze doet eigenlijk alleen nog maar grote dingen. Maar ze komen nog een keertje langs. Dus dat is wel even, ja, laten we eerlijk zijn, dat is toch leuk, hè? 23 oktober, haar album wat uitkomt. Op 27, ik zeg het even uit mijn hoofd, februari, staat ze in Paradiso. Daar gaat ze een showtje doen. En daar wil je gewoon bij zijn. Maar voor die tijd hoor je er ongetwijfeld hier heel vaak voorbij komen. Daar ben ik van overtuigd. Alice May hoor je nu met een live versie van een track die ze heeft uitgebracht. En wat eigenlijk toch haar doorbraakhitje is geworden. Sometime Around Midnight. Je hoort het bij Breda.

De zon gaat onder en de onrust komt naar boven. Geef ik eraan toe of wil ik het verdoven? Ik heb mijn geloof opgemaakt, ik kan niks meer beloven. En nu

maar zwijgen is nu gauw. Want we gaan echt veel te lekker. Ik zoek iets om voor te leven en niet om voor te vechten. Ik ben toe aan iets oprecht, want in mij is het al weg.

0: laatste voel ik dat het verdwijnt. Jij begon te zweven en toen stopte de tijd. Ik keek je in je ogen, ga nooit meer weg bij mij.
1: Kijk, Breda, dan lijkt het me heel gezellig om even met z'n allen samen te zingen. Verbroederend, verzusterend, laten we met z'n allen zingen. Ik zing het voor, dan zingen jullie het na. Daar komt-ie.

Het was vorig jaar de afsluiter tijdens Breda Borst. En nou ja, dat was dus Leonie. Prinses en de Geit, je hoorde ze hier bij Breda Nu. Wanneer is Breda Borst dan, Marco? Nou, op 4 en 5 september. Dan is de nieuwe editie. Er staan weer heel veel leuke acts. Waaronder Jet van der Steen en Merol. Dat wil je niet missen. XX Julia is er ook. Hebben we er net nog gesproken. Nou, dat kan alleen maar feest worden. 4 en 5 september. En Breda Nu is er live bij. Dit zijn de Kaiser Chiefs. Die hadden ooit een hitje met Ruby.

Maar soms moet je iemand tevreden stellen. In dit geval ook Piet van der Groef, die zit mee te luisteren. En die zegt, joh, weet je, ik vind Julio altijd wel leuk. Kan die zonnebank even uit, mensen? Dat is misschien wel een leuk idee. Quero, ja, we roepen het zonnetje wel weer een klein beetje op, hè. Och, dit is fijn. Dit komt uit Amerika. Staat daar heel lang op nummer 1. Is zo lekker. Ella Langley, je hoort Choose It.

Och, wat een goed liedje is dit, zeg. Hey, Emma Langley en Choosing Texas. Nou, tot zover het programma Test. Ik zal je nog één keer vertellen waarom we nou eigenlijk Test deden. Eigenlijk heel simpel, want we zijn verhuisd en voortaan vind je ons in Oosterhout. En we moeten natuurlijk af en toe even dingen testen dan. Of dat alles werkt, of dat alle knopjes het doen en of alle muziekjes werken. En ik heb nou bijna alle dingetjes geprobeerd. Ik heb alleen nog deze... Ja, die doet het ook. Nou, weten we dat ook weer. Weten we in ieder geval dat de knopjes werken. Dat is ook belangrijk, toch? Wat dat betreft, graag tot een volgende uitzending. HWTNS, want daar hoor je me meestal. Dat is er pas de 12e weer. Maar, ja, ik ga je wel één ding verklappen. De week daarvoor, dus 4, 5 september... Ja, als je net goed geluisterd hebt, heb je dit al meegekregen hoor. Dan is Brede Barst en daar zijn we uiteraard ook bij. Zometeen heel veel plezier met DJ Nonstop. De enige non die ze allemaal op een rijtje heeft.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door een jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona vielen plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: wens je een fijne zomer.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deli Blatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer. It's okay.

0: Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Breepark kwam rond 4:15 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van andere honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizza-bestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Breepark kwam rond 4:15 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Romper, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Dombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu. Are you-

0: how much I need. How much I need.
1: Your brother.

0: eigen classics. We raden deze plaat 5 jaar geleden echt heel vaak, want we vonden hem zo ontzettend leuk. En nu nog steeds opgerakeld uit de On Fire archieven. We hebben alweer uit 7 jaar te putten, dus dat gaat aardig. Jammer, Wokkie, aan het begin van de show, je hoorde How Much I Dance. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Ray Truven, Lemonade, The Studio Killers, Groove Department, M. Rodriguez en nog veel meer. Met andere woorden, ja, een nieuwe On Fire radio show is gewoon lachend begonnen, joh. On fire. En je weekend wordt weer gevuld met de vetste nieuwe releases. Zometeen aan het begin van de tweede uur
2: nog een dender in de classic.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: En we zijn te horen vanaf nu op een legendarisch radiostation. Daarover zometeen weer in die On Fire radio show. Hier

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu. Are you

0: Dat is even lekker rammen, hè? Nou, zijn we niet vies van, de On Fire Radio Show. Elke week weer een feestje in je weekend. En je hoorde een plaat uit de tijd dat ze allebei nog gelukkig getrouwd waren. En wel met elkaar. Charlotte de Witte met haar ex. Ja, ze maakten samen een remix van The Age of Love en Age of Love. De best verkopende dansplaat van een paar jaar geleden. Aan het begin van uur 2 van On Fire Age of Love is in de remix van Charlotte de Witte en haar ex. Ah. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. Brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met de vierde nieuwe muziek van de Retruven. Lemonade, The Studio Killers, Groove Department, M. Rodriguez en nog veel meer. En ik heb zo meteen nog een hele mooie verrassing voor je. Ja, dat is een verrassing, dus dat ga ik nu niet vertellen.

Aaron Emerson. Hij maakte zelf een nieuwe versie van Dark and Long. The Dark Train. De grote hit van Underworld uit de jaren 90. Nu in een nieuwe remix, rework. En dat heeft hij zelf gedaan. Die Aaron Emerson heeft het nog steeds de rechten over deze tune. En goed gedaan hoor. Hey. En Bebo hoor je ook nog met Feel Loved. En daar weer voor Funkerman met Fama uit Amerika. En Keep Up inderdaad weer een remix van die track van hem. Maar toch is hij wel weer lekker. Hey, welkom. Dit is de On Fire Radio Show. Lekker knallen in het weekend. En zet hem maar eens even een stukje harder. Want deze mag er wezen. Het is Kristen Velvet. Hier is haar nieuwe.

is Apollo en Freaky in the On Fire Radio Show. Joe Thomas uit Engeland hoorde je ook nog. En You Better Double the Funk. En Lemonade ook nog met de nieuwe remix van Around Us van Modulate. En die mag er natuurlijk zijn. Dit was de On Fire Radio Show. We zijn er doorheen. We zijn er natuurlijk volgende week weer in het laatste weekend van augustus. En we zijn natuurlijk 24/7 lekker terug te luisteren op soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Dat is soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Veel meer uren On Fire staan daar op. Hey, geniet van je weekend verder. En ik ga je nog even een fijne plaat laten horen. Het is Tito Jara samen met Carlos de la Hoyes. Hij heet Like You. Geniet ervan. Ik wens je een fijn weekend verder.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.